0: Henke Foster en jy luister na Rumoer FM.
1: You're now rocking with the hottest DJ. With the hottest DJ. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: Downtown Pub & Grill, die plek vir vermaak, heerlike kos en ijskoue drankies daagliks. Donderdag aande is karaoke, jou kans om te skitter. Vrydag met jou gunsteling DJ, Saterdag lewendige musiek met verskeie kunstenaars. Junie draai ons die volume op met die massiewe showdown at Downtown sangcompetisie met R80,000 se pryse op die spel. Jou verhoog begin hier. Downtown 40 Elliot Straat, Brakpan. Lekker man.
1: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.

0: It's the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan krijg.

0: It's the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.

nou je hempen gestift en je haren voor Olaf's gekrammen in spiegel. Je mensen vervloekt en je sleutels gekregen en een lange gegooid. En dus het alles voor altijd voorbij.